bloedmerk op die teerpad, waar daar voorheen een witstreep was. Denk julle of kan ooit weer die land van ons herbou?

wordt een dak om te keer voor die rien. Die huisie kort belichten en hier en daar een steen. Kom ons bouw een kachel om die huisie

Môre, môre, my dierbare vriende. Hoe lyk het vanoggend met my paaldansers en ballerinas? My speedkops en trokdrywers. Mense, julle is middel van die week. Julle is hier. Nou toe, is lekker om julle te. En dit is middel van die week. En dit is amper einde van die maand. Dit is die 23ste, het is nog steeds vastbyt vir baie van julle, nog twee dagjes, dan is het betaaldag, nee, jene, mense, is maar tanne by tyd, tanne nou koudtyd, nou ja julle, julle moet een wonderlijke dag saam met ons geniet, maar verskoon, my keel is hier vanoggend van die beste nie, maar ons maak die beste van die keel, nou ja, en kom kyk net lekker saam toe, hier so is, Jackie Lou, en as jy nie geweet het wat die dag het is nie, hy gaan jou vertel.

dood, maar dit was hom lang terug. Ja, Christo en Kobus kom nou voor ons hallo sê. En, allemaal vir julle wat nie te sê by ons, julle is so hartlik welkom.

Dat is typisch, nee. Voor al die mannen vanochtend, wat ook nog vanochtend zo heen weet. Hey, toch. Ja. Vanochtend denk ik aan die mannen, niet net aan die dames, hier, hoor. Ja. En het is amper 8 uur. En Charlotte, is jouw supermarkt al lekker bezig vanochtend? Ik hoop zo. Hier een keer, voor jou. En ja, ik hoop mijn keel komt gewoon recht. Ik voel die vanochtend te breed niet. Wat het ik toch gister ingeslikt wat zo dwars op mijn keel zit. En Charlotte, geniet hier jene.

agora só se e farpei. I'm all say, misschien krijg myself together so in middle volgende jaar. I'm all say, misschien krijg myself by mekaar so in middle volgende jaar. As die rand stig, ten die pond, koop ek op een rechte deel hond.

Daar is hy natuurlijk, Billy Forrest. Mense, ek het een langspeelplaat van Billy Forrest, toe hy nog een jong man was, met die naam van Letters. Wie weet jy, hy het self nie eens een LP van daar die ene nie. Hy het nie eens self een van sy eie nie. Hy sê, hy het al vergeet van dit. Nou toe, Marie Minnara van Rustenburg. Ja, hierdie girl, sy het een stem, mense. Kom, doen vir ons radio, man. Sy doen het goed.

0: Groot Radio.
1: Internet Radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet Radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy man, lekker klein Saterdag, Woensdag die 23ste en lekker saam met Andre gekuier. Nou is ons op kantoor en ja man, ek mis my sekretaresse.

Ja, kan nie wag dat die sekretaresse terugkom op haar pos nie. En ja, Daniel Hofman sing Soen my op my boepie. Ja, en dan vat ons daai koffiebreek en dan is dit Andries Vermeulen met 'n grappie en dan gaan ons net aan en aan. Ja, man.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
1: Ja, splinter nuwe enetjie van Juanita Ruan Jos en Franja, en sy naam Boots All.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

en vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroom vroom petroltra. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

0: Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.
1: Ons het die mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kreeg goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
2: Van Groot Radio.
0: Sondag aan de 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

die Blues met In My World. Hierdie een is een van die covers wat ek van gepraat het. Een van die treffers van die Eagles, Desperado. En dit is twee plaaslike kunstenaars, Leon Shaw en Winnie Enrico. En hulle het 'n baie besondere weergawe gemaak van Desperado.

My Oh My van die Engelse groep Slade, en iets wat uniek is van hulle, het 1966 al begin en al vier die oorspronkelijke lede is nog springlewendig. Om die waarheid te sê, hulle het verlede jaar nog een nieuwe album uitgebring, en dit is baie raar in die wereld van rock dat die groep so lang aan die gang bly en dat al die lede nog daar is. Ons het program begin met een van die Moody Blues en natuurlijk hulle bekendsteen was Nights in White Satin. Hier is 'n klavierweergawe van die liedjie Richard Lydeman.

BG se liedjie To Love Somebody is nogal een van daai gunstelinge wat kunstenaars van hou om oor te sing. Plaaslike weergawe daarvan, Touch of Class, is Dion van der Merwe en Roan de Tooi. Hier is hulle weergawe van To Love Somebody.

net voor de change. Jou hempen gesteek, jou haare vir oulaas, gekam in die spiegel. Jou mense gegroet, en jou sleutels gekry, en een lange gevoel.

naar Bart gekijkt. Even naar het finaal, je hippen gespierd. En je haren voor Olaans, gekammen gespierd. Je mensen vervloed, en je sleutels gekregen. En een lange gegooid.

0: geluister na Tony Hadley met Lost in Your Love en voor dit Olivia Newton-John en Cliff Richard met Let It Be Me en Kim Carnes, I'll Be Here Where The Heart Is. Ons het tyd vir nog so 4 liedjies in vanaand se program. Hierdie eerste een is Brian May van Queen Fam. Hy het in 2019 in Toronto, het hy een van die Queen bekende liedjies gesing, Love of My Life, gevolg deur die Eagles met All Night Long.
1: This is a Freddie song. I'm usually singing for Freddie tonight. I'm happy to say we're very privileged to have Freddie's mum with us. So this is for her.

op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je loskeert, zal we altijd bij

Ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blij.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

pas gagne le son. Na vreemde plek op de vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, en wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles.